nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. So

Moet je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: Deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 op 6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
6: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

0: avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
4: Dit is jouw moment.
0: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en GLFM.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Geel FM.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraar ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Norwitz, Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op de EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Dus nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
0: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen, om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
1: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Vrijdag.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.

0: C'est très belge.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
3: Maar wie zijn er?
2: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
3: Maar...
2: Wacht, ik weet iets.
4: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
2: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
3: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
2: Hè?
1: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Geel FM.

uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM.

0: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse en Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
3: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80. Ben ik echt afgezien.
4: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen. Dus ik ben echt schaamteloos trots.
0: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
6: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
4: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22.

0: indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Let's go to the beach. Samen.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat, ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie o-olen.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Mielecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Mielecenter Smets.

0: Smets op de markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
4: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
5: Oh la la, c'est très belge.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Geel FM.

0: je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat? Of voor het harde werk? Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
7: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
0: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat. Ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar glfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werf.

in geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
1: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Geel FM.

0: zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
1: Gele FM.

0: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
1: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
0: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reeksen van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
3: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
4: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
3: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
0: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren?
7: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
8: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: Met dank aan Superjump en GLFM.
11: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
12: Thank you.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: Tegen weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. GLFM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
1: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
0: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
3: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
4: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
3: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
0: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim overhalf weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel.

0: bij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheiden.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trèsbelge.be.
4: Oeh la la, c'est très belge.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserieo-olen.be.
7: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
8: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
3: Maar wie zijn er?
2: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
3: Maar...
2: Wacht, ik weet iets.
4: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
2: Nou, zeg, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
3: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
2: Hè?
5: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
6: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, ja, op een maand zeker.
6: Nee, binnen de week.
7: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
6: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: En wie zijn dat?
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
8: Gele FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat. Ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Slim vooruit met Garage Lavrijse in geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in geel.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in geel.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

Tegen weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: ImoSP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
4: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
6: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
7: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach.
1: Samen.
2: We're cool for the summer.
1: Geel FM.
3: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
4: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat, ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
5: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

0: rouge.be.
1: Oeh la la, c'est très belge.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelefm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel.

0: Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge suffer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat. Ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
5: Geel FM.

0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar geelfm.be voor meer info. Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
6: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
7: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen of klik naar trebelsch.be.
8: Oh la la, c'est Trebelsch.
9: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
10: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaart. Tot dan!
1: GLFM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun.

0: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
1: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
0: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
1: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
0: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
0: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
3: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik heb er ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen we bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
0: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nou, zeg, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap.
6: Ja, en je makelaar, quanta costa?
4: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
6: Dat meende je niet.
4: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
7: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
8: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
9: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
8: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Geel FM.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaart. Tot dan!

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
1: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
0: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
1: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen. En zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd. En dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
0: Ook in Budgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
0: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij.
4: Appa!
3: Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg.
4: Appa!
3: Kijk op eierautomaat.be.

vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg

0: zijn terug. Geel Zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel Zomert.
1: Deze week op Geel Zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
0: Geel Zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert. Tot vrijdag.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
4: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentresmets.be.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
5: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, op een maand zeker.
6: Nee, binnen de week.
7: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
6: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: En wie zijn dat?
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
8: Kijk snel op imosp.be.
9: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: In Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat, ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
1: Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be. Voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Blues Barons. Pure blues met een stevige dosis soul. Gevolgd door de Ska Deluxe. Een feestelijke mix van ska, reggae en energie.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel.

0: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennenstraat. Ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak. En tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel staan de komende weken nutswerken geplant in Acaciastraat en Dennenstraat, ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
1: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
2: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen. Met Rani Rosius, die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen die hebben er wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
0: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel.

0: of fun? Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Geel staan de komende weken nutswerken gepland in Acaciastraat en Dennisstraat. Ter hoogte van nummer 18 en nummer 19 tussen 17 en 31 augustus en tussen 19 en 21 augustus. Er geldt beurtelings verkeer, een parkeerverbod en voetgangers hebben slechts beperkte doorgang. In Mol namen de voorbije twee weken 146 kinderen deel aan de zomerschool in school Rozenberg van 6 tot 12 jaar. Zij kregen extra oefenkansen voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden. De zomerschool richt zich op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nieuw dit jaar, de samenwerking met Jeppa Sport. Voor afwisseling met sport en spel, ook 8 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs deden mee. In Laakdal loopt een openbaar onderzoek naar een bodemsaneringsproject voor Grote Laak tussen Nieuwe Baan en de monding van Kleine Laak. Het gaat om historische verontreiniging met chloride en zware metalen in bodem, grondwater en waterbodem. Het dossier kan tot en met 3 september worden ingekeken in het gemeentehuis van Laakdal, na afspraak, en tot die datum kunnen ook opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
1: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen oppakken.
0: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klebrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultewaardigheim. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.
4: She grew up with the children of the stars in the Hollywood Hills and the Boulevard. Her parents threw big parties, everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.